0: met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op descent.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: God Radio. Baken van licht.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
5: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst: bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: 24 uur per dag het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op descent.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen.
6: zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je hiernaar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft, wat je nog meer mee kunt aan kunt toevoegen, zeg maar, zodat het inzicht en dat fundamenten sterker worden, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. Dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine, dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten, waarmee je mensen op weg wilt helpen, zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft, om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heren, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus' machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. En dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen, zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. En dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God. En niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je? Jij bent het niet. Het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent. Omdat je zo'n geweldige babbel hebt. Of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel. Als je kijkt naar de Bijbel. En je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je? Het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er ook niet over te oordelen. Maar we bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar, want te laten zien, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken. En tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als hij roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus. En opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Is zijn dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig. Hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veren eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, Heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en het werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaven die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren.

leven, alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen, maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11... waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt wel, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Vanuit jezelf kunt u niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat, wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan en hoe we met hem kunnen wandelen en hoe we met hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon dat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt, dat we het lichaam dienen. En met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest.

0: geweest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt, omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Ja, het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen, hè? Dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot en de mensen gaan gewoon verloren als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik er mee eentje had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven, dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaven hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaven op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man, weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus, die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen en leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen en weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk, dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, het is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de Joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11, vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar 1 apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2, vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11, vers 34. Er staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12, vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht of die zijn gesticht op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen, om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken of hij opereert binnen 1 gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13 vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11, 28, waar Agabus een hongersnood in het hele Rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14 vers 3 zegt, wie echter profeteert spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. En hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde, de gemeente, te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leiding geven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat, en wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk van veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. Dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is. En diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. Dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren, die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel. En zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, ben je wel een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust, de gemeente opbouwt en bemoedigt, het geloof aanwakkert, maar ook gewoon de gemeente toerust, zeg maar, hoe zij ook het werk van de evangelist kunnen doen, hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan, het licht kunnen zijn in de wereld, zout kunnen zijn van de aarde, en hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel, de dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken, hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist, om anderen te leren om hetzelfde te doen, zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten, de taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, stuurgidsen, we doen podcasts, radio, we spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller en iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening, zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen toe te rusten en op te bouwen, en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen. Wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of de talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken, op de juiste manier. Inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Tuesday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm into my third week of teaching on the believer's authority. I have a book on this that I wrote quite a few years ago, and I have it in English and Spanish. We also have study guides, we have CDs, we have DVDs, and we're now producing USBs that has the audio and the video teaching on here. And I would encourage you to please get this. I've already covered so much material, I can't go back through everything, but I've been establishing how that all authority comes from God. And then God gave Adam and Eve authority over this earth. And when they violated his wishes and yielded themselves to Satan, they made Satan the God of this world. In a sense, Adam and Eve created Satan. God created Lucifer, an angelic being who only had power to support and minister to people, not to oppress them. It was only through deception that he got Adam and Eve to yield unto him, and Adam and Eve are the ones that empowered Satan. And it's so important that you understand that, because Satan is not using a supernatural power against us. He's using human authority that God gave us to rule this earth, and he can't do anything to us without our consent and our cooperation. So we've already established those things. I also talked about how that this explains why it took 4,000 years for Jesus to come on the scene and why he had to become a man, because he gave authority in this physical world to human beings, people with physical human bodies. So God himself had to become a man, and Jesus referred to that in John chapter 5. So we've already talked about all of those things. Yesterday I started talking that with this authority comes responsibility. In other words, we can't use it just however we want to. We have delegated authority given to us, and we have to use it the way that God has commanded us to do it. For instance, let me use as an example that, you know, a police officer, when they're directing traffic, they may have an 18-wheeler coming that could weigh, I don't know, tens of thousands of pounds, counting the load. I don't know how much weight that is. And so here's this one little police officer that holds his hand up like this and blows a whistle, and he can stop this massive truck, not because he has the physical power to do that. That truck could run smooth over him, flatten him. He doesn't have the power, but he's got the authority. He's got the authority of the government behind him, and if somebody violates that, I guarantee you they have to pay for it, and they're subject to being locked up, fined, all kinds of things. But that doesn't mean that they can use this authority just however they want to. They can't go out and use their authority as a police officer to go rob a bank and go in and do it, because after all, they've got authority and they've got the government behind them. There's limitations. There's restrictions. If a police officer misuses his power and authority, he can be fired. He can be arrested. He can be put in jail. So that with that authority comes responsibility about you have limitations on how you use it, and you have to learn what those are. And so yesterday on my program, I was explaining how that some people think that, you know, it's God's will for everybody to be saved. That's what 2 Peter chapter 3, verse 9 says, that God is not slack concerning his promises, but he's willing that all men should repent and be born again. That's God's will. But God's will doesn't automatically come to pass. You can't just pray and make a person get saved because it's God's will, because God gave them authority. Even if they aren't born again, he honors their authority over their life, their free will. He doesn't force a person. So you have to use your authority consistent with what the Word of God teaches. You can't get people born again just on your faith. They have a choice. You have authority over the devil, but you don't have authority over people. Let me give you an illustration of this where Jesus even operated in this. If anybody ever had absolute authority and power and demonstrated it was Jesus, and yet there were limitations on what Jesus could do. And I know that there's some people watching this that just immediately think that's blasphemy to say that God can't do certain things. Well, you could say won't do certain things because of His own free will. He honors our choice. I quoted this verse yesterday in Deuteronomy chapter 30, verse 19. Behold, I call heaven and earth to record against you this day that I've set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, you choose life. He gave you the choice. God does not force His will upon anyone. And so, I guess you could say it's not that He can't do it, it's that He won't do it because He honors us. He gave us authority over our life, and He will not force you to receive His goodness. He's provided it. He's sending people across your path. Me, this program, is telling you these good things that God wants to prosper you and bless you, but He won't force it on you. He will expose it to you. He will draw you, convict you, but He won't force it. Here in the sixth chapter of the book of Mark is an instance where after Jesus began His public ministry, He went back to His hometown of Nazareth and He taught in the synagogue. And look at what the people said. It says in verse 2, this is Mark chapter 6, verse 2, and when the Sabbath day was come, He began to teach in the synagogue, and many hearing Him were astonished, saying, from whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto him that even such mighty works are wrought by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judah and Simon, and are not his sisters here with us? And they were offended at him. Did you know this is the reason? He goes on to say in the next verse, Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country and among his own kin and in his own house. Did you know familiarity breeds contempt? When you're around people and they saw Jesus grow up, they saw Him as a little kid. They saw Him as a carpenter. They probably went to Him, had Him build things. And they had accepted Him on that level. Now, here He was proclaiming Himself as the Messiah. He was raising people from the dead, opening blind eyes, casting out devils. And when they saw this, they were offended because they said, you know, we've known you this way. We've known you on this level, and here you are making yourself somebody more important than the rest of us. And they were offended. And He said, this is what happens. The people that are closest to you are the easiest to be offended. You know, in my situation, my family struggled when God called me into the ministry, and man, I started believing for miracles. We were raised in a Baptist church, and miracles didn't happen today. Those things had passed away, and here I was proclaiming that I could pray for people and see miracles happen. And did you know, it was hard on my family, and I can understand why, because I mean, I was the youngest of three kids. My older brother and sister, man, they'd seen me as a runny-nosed kid. They saw the worst of me, and here I am proclaiming that now I've got this relationship with God and I'm able to do things that they weren't seeing happen in their life. And most people, rather than climb up to your level, if you're saying that you have been given a power and authority that they haven't demonstrated, instead of them climbing up to your level, the easiest thing to do is to try and knock you down to their level because they get convicted. Either what you're saying, if it's true, well, then why aren't they operating in that? And so they have to humble themselves and begin to seek God and come up to that level. Or the easiest thing is just to tear you down. So this is what happens when a person all of a sudden begins to start proclaiming that they have been anointed by God and that they can do things. The people who know you the best and who have accepted you and seen you at your worst, they're going to struggle with this. And so that's what Jesus was saying. And in verse 5, look at this. It says, He, speaking of Jesus, could there do no mighty work, save that He laid His hand upon a few sick folk and healed them, and He marveled because of their unbelief. Let me put this together with Matthew chapter 13, verse 57. It says, they were offended in Him, but Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And in verse 58, it says, he did not many mighty works there because of their unbelief. It was their unbelief that stopped Jesus. And you put that together with the verses we just read in Mark chapter 6 and in verse 5, he there could do no mighty work. It didn't say he wouldn't do it. It wasn't that he didn't desire to do it. We see that Jesus went into places and healed every single person on numerous occasions. I think there's 14 different occasions in the Gospels where he healed every single person. And when he was asked in the 8th chapter, if you will, you can make me clean, he said, I will. And he's no respecter of persons. Put that together with 3 John chapter 1, verse 2, where, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. From these scriptures, you can see that it is God's will to heal people. The Lord said that he could do no mighty works, not that he wouldn't do it. He wanted to do it, but he couldn't do it. And when you put that together with Matthew's account, it was because of their unbelief. So the reason I'm saying all of these things is to say that, like over in the 10th chapter of the book of Matthew, the Lord called all of his apostles and disciples together, and he gave them power against unclean spirits and against all sickness to cast it out. And he told them to go out and heal the sick, cleanse the lepers, and raise the dead. So he gave them authority, but that doesn't mean that you have authority over people against their will, and you can force God's will to come to pass. Because even Jesus himself in his hometown, when the people were offended at him and would not honor him and esteem him as being the Messiah, they were willing to accept him as the carpenter's son, but not as Messiah, it limited what God could do. Jesus would not override their will and force his will upon them. I tell you, this is so important that you understand this. Most people, or let me say it this way, a lot of Christians only think about themselves and receiving from the Lord. And it's true that God loves you and wants to meet your needs, but it's also true that he doesn't want you to just get stuck on everything just about you. If you grow in the Lord any at all, God is going to start leading you to take the things that he's done in your life and you start sharing them with other people. He wants you to reach out and touch other people. And so when you get beyond just yourself and trying to receive from the Lord personally, but if you ever start trying to minister to other people, you must understand that they have authority over their life, and your personal authority ends at the end of your nose. Now, you have authority in the spiritual realm over demonic things, and I'm even going to talk about that and put that into perspective. But you have authority over demons and things like that, but you do not have authority over people. And if those people have embraced this demonic stuff in their life, and I'm not just talking about total demon possession, it includes that. But did you know that Jesus, when he healed people about 50% of the time, he healed people by casting demons out? There's an example of a woman who had curvature of the spine, and he called it a spirit of infirmity. It was a demonic power that caused her to be bent over. There was dumbness. This isn't talking about people that aren't smart. This is talking about people that couldn't speak. He cast demons out of people, and they begin to speak. He cast demons out of people, and their blind eyes were open. That's not to say that every person that has blindness or every person that has a speech impediment or problem has a demonic thing, but there are examples in Scripture of it being demonic. I think a lot of sickness is demonic. Again, about 50% of the people that Jesus healed, it was demons that he cast out of people. And I think this is why sometimes people go to the doctor and the doctor can't find what's wrong with them. They got all these problems and all these symptoms, but it just defies logic, because I believe it isn't just physical. It's not just chemical or organic. It's demonic in origin. And some things, that's not to say all things, but some things are demonic and you have to deal with it. But you don't have the authority over those people if they have embraced that. Like, I have given a number of examples already, but I have tried to minister healing to people who have actually embrace this sickness as saying, God gave this to me. God put this on me. There's some people that think God did it as punishment and that this is just their lot in life, that they have to bear it. There's other people that have a doctrine that God puts problems in your life and that through breaking you and going through these hardships, it makes you better. That's not what the Word of God teaches. I'm not going to teach on that right now. But see, if a person believes those things, if those are doctrines that they hold dear, they may not realize it, but through thinking that way, they embrace this sickness, and you can't cast it out if they are choosing to have it. They may not want the results. They may not want the pain. They may not want the discomfort. But if they want that doctrine that allowed that demonic thing to come in and affect them, well, then you aren't going to cast it out. Because right here, Jesus could do no mighty works save that he laid his hands upon a few sick folk and healed them, and he marveled because of their unbelief. If Jesus could not or would not exercise his authority and get people healed when they were rejecting him, and I'm sure that these people that rejected him in his hometown, I bet you that they had pain, they probably had problems, that they would have been glad to be free of the pain, but they wouldn't let go of the offense that allowed these things to stay there. And Jesus couldn't cast them out against their will. If Jesus couldn't do it, you can't do it. Boy, that is important. You know, when I first got started in ministry, I was just so excited about the power of the Word of God that I saw working in my life, and I saw it work in other people's lives. And I honestly just thought that if I presented the gospel correctly, if I did everything right, that I could just make every person receive from God. And there were times that I would just do my best. I'd pray for somebody and I wouldn't see them heal. I'd minister the word to somebody and I wouldn't see them set free from their depression and stuff. And I was taking it personally and feeling like it was my fault. If I just was a better minister, things would work out. And you know, one of the things that really helped me was when I was in southeastern Colorado. I lived in Pritchett, Colorado, and then moved to Lamar, Colorado. And I traveled in Colorado, Oklahoma, and New Mexico. And I did a circuit and did 6 Bible studies a week in those 3 states right there. And I would go out to these places that you had to drive through a creek bed for a mile to get there. There weren't roads to these places. They didn't have electricity. It was primitive. And I'd go out there and you'd drive through a creek bed to get to their house, and there'd be 80 people there to come to this Bible study. We were seeing great things happen. And I would have anywhere from, I don't know, probably 30 up to 80 people in these 6 different Bible studies. And I would teach them all the exact same thing on that week circuit because I wanted all of these groups to be getting the truth and growing at the same level. So I would teach the same thing on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And I'd go through this. And if anything, I got better at teaching it and explaining it because I had already ministered on it. And so typically I would see the results, the number of people that were receiving and getting set free increase as I went through the week. But there were times that I would go, and I mean, I would minister my heart out. I would give it the best shot I had, and I knew it had worked the night before. I saw people healed and delivered and set free. And I'd go into this situation and just nothing. And at first, I didn't understand that. And like I was saying, I took it personally, but then I would talk to somebody and they had had a problem and maybe there was strife among the people and some of the people in that Bible study were angry at each other. And I found out there were things going on that affected these people's hearts and affected the way that they received. That's exactly what Jesus did right here. He was willing to heal them all, but they were offended. And because of that, he couldn't do all of the things that he wanted to do. So I begin to learn through this that it's not just up to me and it's not just about how I minister the Word of God. A lot of it has to do with how people are receiving, and Satan can do things to affect their heart. And if you don't understand that, and if you go in and just think, well, I'm going to get this person healed because it's God's will for them to be well, I agree with that. And I've got authority, so I'm going to speak against this. I agree with that. But if you don't understand that they have more authority over them than you do, And if they just, even if it's through ignorance or through false doctrine, if they aren't accepting the truth that you're sharing, then they won't be set free. Jesus said in John chapter 8, verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. The truth that you are rejecting, the truth that you aren't accepting, can keep you in bondage. And I don't care how strong I am, I cannot come in and cast those things out against your will. You know, I think it's Luke chapter 11, verse 24. Jesus gave an example about that. If you cast a demon out of a person, they go out seeking some other place to inhabit. And if they can't find a place, what they'll do is come back to the original place and take seven demons that are even worse than themselves, and they'll enter back into that person, and the end result of that will be worse than the beginning. And so the point that he's making is that you can't cast demons out against people's will. Because if for whatever reason they've got this receptiveness to these demons and stuff, and you cast it out against their will, and yet they still have that same theology, that same mindset, that same mentality that welcomed those demons in the first place, well, then they'll just come back seven times worse. You cannot ignore the person that you're ministering to and just on your authority and your power make things happen. You have to take into account the other people that you're ministering to. So I'm sharing these things because when I talk about authority, I believe we've got absolute authority, but your authority, your absolute authority, ends at the end of your nose. When you start ministering to other people, you have to take into account that they have authority. You have to also take into account other people around, not just the person you're ministering to, but other people's unbelief can affect you. That happened right here in the sixth chapter of the book of Mark with Jesus in his hometown. You can find that Jesus went in, and when he was going to raise Jairus' daughter from the dead, he put out all of the people who were mocking him and laughing at him. They laughed him to scorn. He kicked all of those people out. When Paul raised Dorcas from the dead, he put people out. Or excuse me, that was Peter that raised Dorcas from the dead. And every time that people raise people from the dead, they put out the unbelievers, because the unbelief of other people can affect. They have authority too. And your absolute, unconditional authority ends at the end of your nose. Now, you have authority over yourself and what's going on in your life, but when you start ministering to other people, you got to recognize there are restrictions, there are limitations. You got to understand how authority works. And if you don't understand this, it's going to really hinder you being effective to other people. Man, I've got a lot more to share about this. I've just laid the groundwork for some things that I really want to say the rest of this week. Let me mention to you that I've got all of this in a book entitled The Believer's Authority. I have this book not only in English, but also in Spanish. And then we have study guides that is the same material. It's just reformatted so that you can share it with other people, teach Bible studies, Sunday school class, things like that. And we have CDs, DVDs, and then we have a USB that has the audio and video both on here. And this teaching on the believer's authority, the subtitle of this is What You Didn't Learn in Church. This is stuff that very few people have really heard, and I think it would really, really help you. So I encourage you to get it. It would be a real blessing. So listen as our announcer gives you the information about that, and then please call or write and receive these materials and join me again tomorrow for the Gospel Truth.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind. waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus, en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je

et cetera. Dus dat zijn bijvoorbeeld vragen die leven en die wil ik ook in deze uitzending behandelen. Oké, laten we gaan starten. Hoe begin je met het spreken in tongentaal? Hoe doe je dat nou? En ik heb 3 stappen als het ware om te beginnen met spreken in tongentaal. Het is een heel simpel stappenplan, maar stappen kunnen mensen gewoon helpen. Gewoon heel praktisch. Nou, soms hebben mensen moeite met stappenplannen. Dan zeggen ze, ja, maar Gods woord is toch geen methode? Gods woord is toch geen stappenplan? En ik denk wat mensen moeten leren begrijpen is dat het woord van God, waar we voor zijn geroepen, ik als leraar, als prediker, is om mensen te helpen om het te doen en erin te wandelen. En dan kan het helpen om mensen gewoon hele praktische stappen te geven. He, dus Jezus zegt, onderleer mensen alles te doen wat ik onderwezen heb in Matthäus 28. Dat is discipelschap, je leert het mensen. Nou, soms kan het helpen om dingen in kleine stukjes, in kleine stappen te snijden, als het ware. Om mensen stap voor stap ergens naartoe te helpen. Dus je kan wel tegen mensen zeggen, ja, ga heen en genees de zieken. Of ga heen en drijf demonen uit. Maar sommige mensen zou je gewoon praktisch moeten helpen, stap voor stap, van hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat aan? Wat zeg je? Et cetera. En daarom is het alleen maar goed om mensen heel praktisch te helpen. Dus 3 stappen voor het spreken in tongentaal. En het is heel erg eenvoudig. Dus ik durf je zelf te zeggen, ik beloof je, als je nog niet spreekt in tongentaal, als je deze stappen volgt, kan iedere christen kan spreken in tongentaal. Nou, de eerste stap is heel erg makkelijk, maar wel noodzakelijk. En ik wil hem altijd noemen. Dat is namelijk de wedergeboorte. En want Jezus zegt namelijk, deze tekenen zullen, als tekenen zullen deze dingen, ik heb het NBG gepakt, de gelovigen volgen. De gelovigen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven en in nieuwe tongen zullen ze spreken. En Efeze 2 vers 1, die lees ik alvast voor, die zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de zonde en de overtredingen. Nou, wedergeboorte, dat betekent dat jouw geest, ja, de Bijbel leert ons, we hebben een geestelijke mens, we hebben een natuurlijke mens, dat is onze ziel, en we hebben een lichamelijke mens, dat is ons lichaam. Mens bestaat uit 3 delen, geest, ziel en lichaam. Maar de Bijbel zegt dat voordat we Jezus leerden kennen, waren we dood in onze zonden en overtredingen. Dat betekent onze geestelijke mens was niet verzoend met God, had geen contact met God, was door de zonde afgescheiden van God. Onze geestelijke mens was daardoor dood, had geen leven in zichzelf. Het gaat niet over ons lichaam was levend, onze ziel was levend, we konden denken, voelen, proeven, al die dingen meer. Maar we hadden geen contact met God. Nou, wanneer we wedergeboren worden, de wedergeboorte, is wanneer we tot bekering komen, Jezus leren kennen en onze geestelijke mens wordt levend gemaakt, zegt de Bijbel. Die wordt levend gemaakt. Dus jouw geestelijke mens die komt tot leven. En dat is de eerste stap. Tongentaal is voor de gelovigen, is voor de christen. Is iets wat God aan zijn kinderen heeft gegeven om te gebruiken, om met hem te communiceren. Om te gebruiken in hun gebed, om te gebruiken in de geestelijke wereld, in geestelijke strijd. Dus de eerste stap is een kind van God worden en wedergeboren worden. Nou, als je zegt, joh, ik weet niet zeker dat ik wedergeboren ben, of ik wil wedergeboren worden, is het heel eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Geef je leven aan Jezus. En Petrus zegt aan Handelingen 2 vers 38... bekeer je, keer je af van je oude levenswandel, dingen die niet goed waren. Laat je dopen. Dat betekent, ik begin een nieuw leven. Ik sta op in dat nieuwe leven met Jezus. Ik sterf aan mijn oude leven, ik sta op in een nieuw leven. En word vervuld met de Heilige Geest. Dus begin een leven te leven onder de leiding van de Heilige Geest. En ontvang de vervulling van de Heilige Geest. Nou, daar hebben we ook een uitzending voor. Die heet de Doop in de Geest. Dus die kan je kijken. Maar als je het nog niet hebt gedaan, wil ik gewoon uit nog om dat te doen. Je kan gewoon Jezus uitnodigen in je hart. Je leven aan hem geven. En dus de wedergeboorte is stap 1. Nummer 2, de tweede stap is de doop of de vervulling met of in de Heilige Geest. De doop of de vervulling met de Heilige Geest. Wat gebeurt er wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest? En de Bijbel leert ons dat dat meestal gebeurt wanneer handen op ons gelegd worden, of wanneer mensen voor ons bidden, maar het kan ook gewoon via de livestream of via de telefoonlijnen. Maar wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, dat onze wedergeboren geest die levend is gemaakt, wordt helemaal vervuld, die wordt één gemaakt met Gods Heilige Geest. De Geest van God maakt inwoning in ons, die komt in ons wonen. En daarom zegt Paulus, ons lichaam is een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest
God zelf in de vorm van de Heilige Geest is in ons lichaam komen.

0: wonen, heeft inwoning gemaakt in ons. En dat is de tweede stap naar het spreken in tongentaal. De eerste stap is je geest wordt wedergeboren. De tweede stap is jouw geest wordt vervuld met de Heilige Geest. En in de derde stap, en daarom zeg ik het is relatief eenvoudig, we zijn nu al bij de derde stap. Meestal als ik drie punten heb, ben ik na anderhalf uur bij punt drie. Maar ik ben nu al bij punt drie. Punt drie is namelijk leren, en ik heb erbij gezet, om gewoon te beginnen met spreken in tongentaal. En ik wil daar iets over uitleggen en ook waarom het hier vaak misgaat. En ik ga helemaal uitleggen hoe je dit doet, dus maak je geen zorgen. Waarom komt bij deze derde stap eigenlijk de andere twee stappen samen? Jouw geest wordt wedergeboren, jouw geestelijke mens. Die wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is de tweede stap. En met die derde stap, wanneer je begint te spreken in tongentaal, wanneer je dat wil doen, gaat jouw wedergeboren geest samenwerken met de Heilige Geest. En dit is heel belangrijk om te beseffen. En ik ga er zo meteen dieper uitleggen. Maar waar missen veel mensen het? Inclusief waar miste ik zelf het? Is dat de Bijbel zegt, het is onze geest, niet de Heilige Geest, onze geest die begint te spreken in tongentaal. De Heilige Geest geeft de woorden, geeft de klanken, maar onze geest moet ze uit gaan spreken. Ik ga het je laten zien vanuit de Bijbel. 1 Korinthe 14, vers 14, zegt Paulus dit. Want als ik in een andere taal bid, en eigenlijk staat er gewoon in tongentaal, in andere tongen. Wanneer ik in tongentaal bid, zegt Paulus, bid mijn geest, zie je dat? Mijn geest. Er staat niet bid de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die door ons heen bidt. Maar bid mijn geest. Paulus zegt, maar mijn verstand, mijn ziel, blijft zonder vrucht. Dat is niet actief. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. Zie je wat Paulus hier zegt? Paulus zegt, wanneer ik in andere talen spreek of bid, bid mijn geest, mijn geestelijke mens. Wij zouden zeggen, ja, maar de Heilige Geest bidt toch? Nee. Nee, het is jouw geest, jouw wedergeboren geest, die vervuld is met de Heilige Geest. Wanneer jij tongentaal gaat spreken, besluit je met jouw geest om te gaan bidden. En we zijn gewend om te functioneren vanuit ons verstand. En de Heilige Geest geeft de woorden, geeft de klanken. De klanken die je niet kent, die je niet verzint. Dat is wat de Heilige Geest doet. Maar met jouw geest maak je besluit om te gaan spreken. Handelingen 2 vers 4 zegt dit. En zij, dat zijn de 120 discipelen op de Pinksterdag, werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Dus hun wedergeboren geest werd vervuld met de Heilige Geest. En, even tussen haakjes, zij, want begonnen te spreken. Er staat niet, en de Heilige Geest begon te spreken. Zij begonnen te spreken in andere talen, in tongentaal, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zie je dit? Hier zie je de samenwerking. Zij werden vervuld met de Heilige Geest en zij begonnen te spreken. Ik ga er zo meteen nog wat over zeggen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, nog een tekst waarin we dit heel duidelijk zien is Handelingen 19 vers 10. Handelingen 19 vers 10, of zeg ik het verkeerd? Nee, Handelingen 19 vers 6 is het. Ja, Handelingen 19 vers 6, daar staat dit, over een groep discipelen. Daar staat, en nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij, die discipelen, spraken in vreemde talen. Dus hier staat ook weer, zij begonnen te spreken. Zij spraken. Nou, dit is een misverstand waar het misging in mijn leven. Ik dacht dat de Heilige Geest zou gaan spreken. Ik besefte niet dat ik moest beginnen te spreken. Zoals deze tekst zegt, en ook in Handelingen 2, vers 4. Zij begonnen te spreken. Dus wat moeten we beseffen? Ik heb hieronder gezet. De Geest geeft, maar jij spreekt. In andere woorden, je kunt niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken. Maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. Jij kan niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken. Maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. Oké, waarom is dit zo belangrijk? Dit is het punt waar het misgaat bij de meeste mensen die waarbij het niet lukt wedergeboren geestvervulde christenen om in tongentaal te spreken. Omdat ze dit niet begrijpen. En dit is ook waar het misging in mijn eigen leven, om het zo maar te zeggen. En ik zal je mijn getuigenis vertellen. Hoe ik vervuld ben met de Heilige Geest. Maar ook hoe ik heb leren spreken in tongentaal. Het is een hilarisch verhaal. Achteraf. Maar waar we hele goede lessen in zitten. Toen ik tot bekering kwam, ik kwam tot bekering via een Youth Alpha cursus. Daar kreeg ik in één keer een besef van wie Jezus was voor mij, dat hij hield van mij. En daar kwam ik eigenlijk tot bekering. En op een gegeven moment hadden we een conferentie van allerlei Youth Alpha groepen in Nederland. En tijdens een van die preken, daarna werd een soort oproep gedaan. Maar tijdens die oproep ik zat daar met mijn ogen dicht en ik wist in één keer, God bestaat, God houdt van me. Maar tijdens die oproep kreeg ik een visioen van Jezus. En Jezus verscheen aan mij en Jezus zei iets tegen mij. En dat is eigenlijk het moment dat ik ga niet helemaal in detail wat er gebeurde in dat visioen, maar daar kwam ik tot levend geloof. Dat veranderde mijn leven. Ik bekeerde me, ik besloot om mijn oude leven achter me te laten, met Jezus verder te leven. Die avond werd er gesproken over de vervulling met de Heilige Geest. Nou, ik wist niet eens, ik wist niet wat de Heilige Geest was. Ja, ik wist, het is een onderdeel van God, meer wist ik er niet over. Ik wist amper hoe je het schreef, maar één ding wist ik wel, ik wil het hebben. Als het van God is en ik heb dat nodig voor mijn nieuwe wandel met Jezus, wil ik het hebben. Dus ik ging daar naar voren toe en er werd voor mij gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Nou, toen voor mij gebeden werd voor de vervulling met de Heilige Geest, mijn hele leven veranderde. Ik ervoer zo'n vrede, zo'n liefde. Ik voelde letterlijk of ik vervuld werd met God zelf. Wij spreken alsof ik door de hemel liep. Zo voelde ik me van binnen. Maar ik sprak niet in tongentaal. Er was ook niemand die het in die preek had over tongentaal. Niemand van het gebedsteam wat het had over tongentaal. Ik wist niks over tongentaal. Dus ik sprak niet in tongentaal. Ik wist mijn hele leven is veranderd, maar ik wist niks over tongentaal. In ieder geval, na die conferentie, ik ging terug naar huis. Ik was bekeerd, vervuld met de Heilige Geest. Op een gegeven moment heb ik me laten dopen in water, toen ik erachter kwam wat de Bijbel daarover zei. En in een dienst waar ik was, hoorde ik iemand. Ik dacht dat het iemand was die Pools stond te bidden of zo. Ik dacht, oh, die spreekt een vreemde taal, dat ken ik niet. En op een gegeven moment hoorde ik van tongentaal. En ik dacht, tongentaal, wat is dat nou weer? En ze lieten me zien vanuit de Bijbel, joh, dit is tongentaal. En ik hoorde er een preek over en dit doet het. En ik dacht van, nou, ik wil ook in tongentaal bidden. Als dit is wat God heeft voor mij, ik snap het niet, ik begrijp het ook niet, maar ik wil het wel. In ieder geval, ik weet nog dat dat een vriend van mij, die was ook in diezelfde periode tegelijkertijd met mij tot bekering gekomen, vervuld met de Heilige Geest. En ik werd zo hongerig. Dus ik wil weten, hoe doe je dit? Hoe begin je met spreken in tongentaal? Ik ben vervuld met de Heilige Geest, maar hoe doe je het nou? Dus ik werd hongerig en ik ging zoeken van, ja, maar hoe werkt dit nou? En op een gegeven moment, die vriend van mij, die sprak ik een paar weken later. Hij zei, ik kan spreken in tongentaal, ik kan spreken in tongentaal. Dus ik zeg, oh, hoe doe je het? Hoe is dat gegaan? En ik dacht, veel, weet je wel, heeft hij een ontmoeting gehad met God, waar hij in één keer in tongentaal begon te spreken. Hij zei, nee, ik was op een cursusavond. Hij was naar een bijeenkomst gaan, een huisgroep of zo. En dan had die prediker had gesproken over het spreken in tongentaal. Die had voor hem gebeden en op dat moment begon hij te spreken in tongentaal. Ik was heel erg blij voor hem, maar ik kon er niks mee. Want ik was niet op die cursusavond geweest, dus daar had ik niks aan. Hij kon mij niet uitleggen hoe ik het moest doen. En ik sprak nog wat andere gelovigen die allemaal in tongentaal baden. Ik vroeg, spreek je in tongentaal? Ja. En dan vroeg ik, hoe doe je dat? Zeiden ze, nou, gewoon. En ik dacht, ja, gewoon? Wat is gewoon? Weet je, ik kan het niet. Wat is gewoon? In ieder geval, ik was op een gegeven moment zo desperaat. Ik wilde bidden in tongentaal. En op een gegeven moment kwam ik, dus ik ging zoeken, hoe doe je dat? En toen kwam ik uit bij een preek van Jan Sjoerd Pastekamp. En ik kende Jan Sjoerd toen niet zo goed, maar er stond een preek op YouTube van Jan Sjoerd Pastekamp over het bidden in tongentaal. En ik weet nog, ik luisterde die preek, ik lag op mijn bed thuis, oortjes in op een mp3-speler. Ik had de preek gedownload op een mp3-speler gezet. En ik was die preek aan het luisteren van Jan Sjoerd. En Jan Sjoerd vertelde wat tongentaal was, wat er gebeurde. En aan het eind van die preek zegt Jan Sjoerd, ik wil bidden voor iedereen die in tongentaal wil spreken. En ik dacht, dit is mijn moment. En hij zei, als je dat wil, ga dan staan. En terwijl ik in mijn slaapkamer, ik was gewoon in mijn slaapkamer die preek aan luisteren. Maar ik wilde het, dus ik ging staan in mijn slaapkamer. En Jan Sjoerd zei, we gaan bidden. En ik stond klaar om te bidden in mijn slaapkamer. En klik, de preek was klaar. En ik was helemaal beduust. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer? En dus ik dacht, nou, misschien, weet ik veel, ging er iets mis met mijn mp3-speler. Heeft hij per ongeluk doorgeschakeld naar het volgende nummer. Dus ik weer die preek opnieuw opgezet, helemaal doorgespoeld naar het einde. Ik stond weer klaar. Jan Sjoerd zei, als je dit wil, ga dan staan. Ik stond daar, we gaan bidden. Ik stond klaar om te bidden. Klik. Ik denk, wat is dit nou weer? En ik kom erachter dat degene die die preek geknipt heeft... het gewoon geknipt heeft op het moment dat hij ging bidden. Dus ik stond helemaal klaar in mijn slaapkamer om het gebed te ontvangen... en die preek was niet langer. En hoe vaak ik die preek ook afspeelde, hij werd ook geen minuut langer. Dus ik was min of meer, ik was gewoon gefrustreerd. Ik dacht, ja, maar hier heb ik nog steeds helemaal niks aan. Iedereen vertelt hoe geweldig het is, maar niemand vertelt gewoon hoe het moet. Ik heb hier iemand die voor me wil bidden... en een of andere geluidsman die heeft gewoon verkeerd geknipt. Ik dacht, nou, die werd sowieso niet geleid door de geest... toen hij dat bestand aan het knippen was. Maar ik was dus nog steeds geen steek verder. En ik dacht, ja, hoe doe je dit nou? Dus toen besloot ik van, ik ga iedere avond ga ik bidden... gewoon persoonlijk tot God, dat ik zal bidden in tongentaal. En ik weet nog, de allereerste avond, ik was op mijn kamer, ik was aan het bidden... en ik zei, Heer, ik wil spreken in tongentaal. Laat me spreken in tongentaal. En ik was gewoon aan het wachten, een kwartier, 20 minuten... half uur gebeurde niks. Ik dacht, maakt niet uit, morgen, weet je, misschien moet ik doorbreken... of ik moet wachten, broer, of je, op je seizoen, of weet ik veel wat er aan de hand was. Ik dacht, maakt niet uit, morgen, weet je, misschien is God er vanavond niet, ik weet het ook niet. Morgen weer, dus ik de volgende dag weer. Heer, laat me bidden in tongentaal. Heer, ik wil vervuld worden met tongentaal. Weer op mijn kamer. En ik wachtte, en ik wachtte... En ik wachtte en er gebeurde niks. Derde avond weer. Vierde avond weer. Aan het begin dacht ik van... En op de vierde avond lag ik thuis. Ik wil bidden in tongentaal. En toen dacht ik, misschien moet ik God helpen. Dus ik dacht, ik doe mijn mond alvast open. Ik weet, achteraf klinkt het heel raar, maar ik wist niks. Dus ik lag zo, letterlijk op mijn bed, zo lag ik. Te wachten tot er iets ging gebeuren. En er gebeurde niks. Ik dacht, maakt niet uit, morgen weer. En ik de volgende dag weer. En... ik ben blij dat ik God ingegrepen had, anders had ik nu nog op mijn bed gelegen waarschijnlijk. Maar omhoog, ik was hongerig, ik was dorstig, ik wilde het. En ik vergeet nooit meer wat er gebeurde. Op een gegeven moment, ik lag op mijn bed. Weer, Heer, ik wil bidden in tongentaal, ik ben er klaar voor. Laat me bidden in tongentaal, ik deed mijn mond open. En voor het eerst in mijn leven hoorde ik naast het visioen... waar Jezus tot me sprak en iets tegen me zei... Voor het eerst in mijn leven hoorde ik de stem van God, kraakhelder. En dit was wat God tegen me zei. Ga naar Marijn toe. En Marijn was destijds de jeugdleider van die Pinksterkerk... waar ik in terecht was gekomen. Ga naar Marijn toe. En ik dacht, ja, hier heb ik... Ik wist eigenlijk niet eens dat het de stem van God was. Het was zo'n kraakheldere gedachte. In één keer uit het niks in mijn hoofd. Ik wist, dit is God. Ik weet ook niet precies... Ik wist eigenlijk heel weinig. In ieder geval, ik stuurde Marijn destijds... ik denk nog dat het een sms'je was. Ik stuurde Marijn een sms'je. Kan ik bij je langskomen? En verder had ik helemaal niks gezegd. Niet waar ik mee bezig was. Niet wat er gebeurd was. Hij wist er ook helemaal niks van. Het enige wat ik hem vroeg was... kan ik bij je langskomen? En Marijn zei... die was wel gewend vanuit zijn jeugdleiderschap... dat er soms jongeren even advies of hulp of een gesprek nodig had. Zei, ja, tuurlijk, kom maar langs. Dus ik stapte op mijn fiets. Maar de volgende dag... En ik fietste, Marijn woonde het dorp naast mij. En ik fietste naar Marijn toe. En terwijl ik op mijn fiets zit en naar Marijn toe fiets, denk ik... Ik heb eigenlijk helemaal niet gezegd waarom ik kom. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet waarom ik kom. Want ik weet alleen, ik heb het idee dat ik Marijn toe moest. Maar ik dacht van, ja, wat moet ik eigenlijk tegen hem zeggen? Of weet je wel, ik wist het eigenlijk allemaal niet. Ik dacht, nou ja, we zien het wel, gewoon hoe dit gaat lopen. In ieder geval, ik fietste naar Marijn toe. En op een gegeven moment, ik bel aan. Hij doet de deur open. En hij zei, hey Tom, leuk dat je er bent, welkom. En... we liepen samen de gang in, de woonkamer in. Hij draait zich om, hij kijkt me aan. En hij wist helemaal niks. En hij zegt dit, uit het niks. Hij zegt, trouwens, spreek je al in tongentaal? En er ging echt een schok door me heen. Dit was zo duidelijk God. Die bezig was met een soort setup, zou je kunnen zeggen. Die me hierin leidde. Dus ik zei, ja, ik zeg, daarvoor ben ik hier. Ik zeg, het lukt niet. Ik vertelde hem het hele verhaal van de preek van Jan Sjoerd... dat ik die avond op bed lag te wachten. En Marijn begint te lachen. En hij zei, joh, hij zei, laat me je helpen. Hij zei, we gaan samen bidden in tongentaal en we gaan oefenen. En ik zei, oefenen? Oefenen? Ik zeg, ik hoef toch niet... Ik zei, hoezo moet ik oefenen? Ik zeg, ik zat gewoon te wachten totdat God mijn tong beetpakte en het ging bewegen. Ik dacht, ja, maar de Heilige Geest, die doet het toch? Dus... ik hoef toch alleen maar gewoon te wachten en er komt vanzelf een windvlaag of een vuurvlam of wat mijn part een aardbeving of wat er ook gebeurt. Maar dat gaat toch gewoon automatisch. En Marijn legde me uit en Marijn zei nee. Hij zegt, joh, dat is niet hoe het werkt. Weet je, jij moet die woorden gaan spreken en de Heilige Geest gaat ze geven. Maar jij moet je tong gaan bewegen, je lippen gaan bewegen. Nou, ik was echt even helemaal flabbergasted, om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht van, joh, wat is dat nou weer? Maar goed, Marijn zei, kom, we gaan samen bidden, we baden samen. En Marijn zei, ja. Hij zei, nu gaan we bidden in tongentaal. En Marijn zei tegen me, desnoods begin je met het alfabet. En ik dacht, dat alfabet? Hij zegt, ja, gewoon A, B, C, D, E. En begin gewoon de A uit te spreken. En weet je, want op het moment dat jij activeert, je spraak activeert, vertrouw erop dat de geest het over begint te nemen. Het is gewoon meer een oefening dat mensen in ieder geval leren dat ze zelf hun tong moeten bewegen, zelf hun mond moeten bewegen. Dus ik zei, oké, is er nou, hier gaan we dan. En met dat ik A zei, Abris kilabondri digis kalabondra, begon tongentaal, begon te stromen. En ik was even helemaal verward van, wacht, het begint gewoon te stromen als ik begin te spreken. Als ik die letter gewoon begin te maken, als die klank gewoon begin te maken. En daar leerde ik hoe het werkte, dat ik mijn mond moest openen. Net zoals die tekst, nou gaan we de tekst nog een keer lezen, Handelingen 2 vers 4. Zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en zij begonnen te spreken. Wie begonnen er te spreken? Zij, de discipelen. In andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de Geest geeft, maar jij spreekt. Daarom zeg ik, je kunt niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken, maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. De Heilige Geest kan het niet zonder jou. Dus op dat moment, ik weet nog, ik fietste naar huis toe op mijn mountainbike en heel de weg heb ik stom verbaasd in tongentaal gesproken. Dat ik dacht achteraf, was het zo simpel? En toen kwam ik tot de conclusie, vanaf de dag dat ik vervuld werd met de Heilige Geest, had ik kunnen spreken in tongentaal, als ik maar wist hoe het moest, hoe het had gemoeten. Ik weet ook, soms zijn er mensen waar je voor bidt en weet je, die net tot bekering komen, die helemaal geen christelijke achtergrond, en die beginnen meteen te spreken in tongentaal. En ik denk waar het vaak mee te maken heeft, en daar ga ik zo meteen wat dieper uitleg over geven. In onze westerse maatschappij zijn we zo getraind in ons verstand, in ons natuurlijke denken, maar vaak zo ongevoelig voor de geest en de geestelijke wereld. Dus een beetje weggedrongen in onze maatschappij. Hè? We hebben een hele 2D-wereld. De geestelijke wereld, daar horen mensen niks over. Niet op school, niet op tv, eigenlijk dat soort dingen. Die geestelijke wereld, daar doen we weinig mee. En ook met de geest van de mens. We verheerlijken het verstand en het lichaam in onze maatschappij. En dus wij zijn heel erg getraind aan het ons natuurlijke verstand. Maar in ieder geval, ik werd vervuld met de Heilige Geest. Ik begon te spreken in tongentaal. In het begin moest ik even wennen, want ik dacht ook van, joh, weet je, ik lijk wel gek geworden, man. Ik versta er niks van, al die woorden. Zeggen, doe ik het wel goed? Maar heel snel raakte ik eraan gewend. Gewoon om vanuit mijn geest, kibra, skila, nondri, di gilabai, di skonda, labaganda, gewoon te beginnen met spreken. En ik had heel snel door, joh, dit ben ik helemaal niet zelf. Dit kan ik helemaal niet zelf. Ik hoef er niet over na te denken. Net als een lichtknop die je aan of uit kan zetten. En zonder dat je weet wat je gaat zeggen, stroomt het gewoon. Als ik maar begin te spreken. Als ik me maar overgeef aan de geest. En dat is wat ik geleerd heb. De grootste sleutel voor mensen om te leren om te spreken in tongentaal. Daarom heb ik gezet in mijn punt. Leren om gewoon te beginnen met spreken in tongentaal.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Mijn ervaring is dat als we mensen hiermee helpen, dat iedereen waar we voor bidden, waar we mee bidden, dat die begint te spreken in tongentaal. Als we mensen even uitleggen, even meenemen. Waarom lukt het mensen soms niet? Loop ik alvast een beetje vooruit. Soms gewoon vanwege onzekerheid of omdat ze dus klem zitten. Eigenlijk zijn het vaak drie hoofddingen, zou ik even kunnen zeggen. Ten eerste zitten sommige mensen vast in het beeld waar ik in zat. God moet het doen. Dus gewoon wachten en God moet het doen. Nee, er gebeurt niks. Nou, als het vergelijkt met profetie, kan je ook niet gewoon zitten wachten. God moet het doen. Mensen weten, je kan je heel bewust uitstrekken met je geest naar profetie. En dat je ervoor bidt en mee bezig bent. Zoals Paulus zegt, streef naar de gaven van de geest. En terwijl je ervoor bidt, terwijl je ernaar uitstrekt, terwijl je ermee bezig bent in je geest, ontvang je dan een woord. Maar mensen die er niet voor openstaan of helemaal niet mee bezig zijn, die ontvangen het niet. Of mensen die denken, nou, God gaat mijn mond wel bewegen en dan komt er in één keer een profetie uit. Nee, dat is niet hoe het werkt. En dat is ook niet met tongentaal. Dus ik zat eigenlijk klem in die eerste categorie. Van de geest moeten doen, we hebben hier niks mee te maken. Er zijn ook mensen die zitten eigenlijk klem vaak meer in de tweede categorie. Ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben. Dat is namelijk ons natuurlijke verstand. Dat het niet lukt om in tongentaal te spreken, omdat we zo gericht zijn op ons natuurlijke verstand. En we denken, dit is gek, ik snap het niet, moet ik de woorden zelf verzinnen? En die mensen die lopen hier klem, want ze gaan proberen woorden te bedenken. Ze denken, er komt niks, dus ik zeg niks, dus ik hou mijn mond op elkaar. En die lopen daardoor klem. Die moeten leren om te functioneren vanuit hun geest. En zoals ik al zei, dat wordt in onze maatschappij weinig aandacht aangegeven. En de derde categorie, ik verzin deze drie categorieën ter plekke, maar ik denk dat dat een beetje wat ik zie in mijn ervaring op onze bijbelscholen, overal waar ik spreek, binnen en buitenland, is onzekerheid. Sommige mensen worstelen met een diep gevoel van onzekerheid of minderwaardigheid of afwijzing, waardoor ze bang zijn om fouten te maken. En zeg ik het niet fout, doe ik het wel goed? En daardoor eigenlijk niet hun mond durven open doen en iets durven te zeggen. Hetzelfde zie je soms met profetie, dat God... Het grappige is, bijvoorbeeld onze hele bijbelschool.tv, onze hele bijbelschool is geprofeteerd door een schat van een meid die, maar die zo onzeker was. En zelfs als weken aan het twijfelen. En God had zo duidelijk gesproken dat haar een boodschap gegeven eigenlijk zegt tegen Tom dat hij bijbelscholen moet stichten. Krachtig profetisch woord. Maar ze durfde het niet te zeggen. En ik liep al weken in mijn geest van, moeten we dat doen, moeten we dat niet doen? En dan zei ze, joh, ik ben zo, weet je wel, ik weet het niet, ik durf het niet, maar ik denk dat dit het is. En ze spreekt het uit. En met dat ze het zegt, weet ik, wauw, dit is een woord van God. Ze kon het gewoon niet weten. Maar eigenlijk vanuit een stuk onzekerheid. Remda, wat als ik het fout zit? Wat als het raar is? En dat remt daarom te functioneren in de geest. Het zijn drie gebieden die ons remmen om te functioneren met de Heilige Geest. Dus ik denk dat dat de drie gebieden zijn. En ik wilde ook vragen. Dus dit is even, hoe begin je met spreken in tongentaal? Ik denk dat heel veel mensen dit gaat helpen. Dus ik adviseer mensen altijd, als je wil beginnen met spreken in tongentaal, als je zeker weet dat je vervuld bent met de Heilige Geest, denk mensen hebben ervoor gebeden of je hebt er zelf voor gebeden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de video die we hebben over de doop in de geest. Wat is het? Hoe ontvang je het? Als je dat mee hebt gebeden, je kan gewoon verzekerd zijn. De Bijbel zegt, als je God vraagt, om de Heilige Geest zal hij je de Heilige Geest geven. Dus dan ben je vervuld met de Heilige Geest. Dan moet je gewoon gaan beginnen. En hoe doe je dat? Pak ten eerste een manier waarop jij comfortabel bent. Wat ik vaak adviseer is, mensen moeten soms even hun verstand leren uitschakelen. Maar weet je, pak gewoon tijd met God. Zet bijvoorbeeld aanbiddingsmuziek op. Begin te aanbidden. Neem gewoon even tijd met God. En op een gegeven moment durf het over te geven aan God. Richt je op God. Maar open dan je mond. En desnoods begin dus met het alfabet. Begin gewoon een klank te zeggen. Begin een klank uit te spreken. En dan laat gewoon de Heilige Geest stromen. We hebben gezegd, stromen van levend water. Zullen uit je binnenste stromen, zei Jezus. En hij sprak dit over de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest komt vanuit je binnenste. Vanuit je geest, niet vanuit je denken. Ik zeg altijd, Jezus zegt, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen en drinken. En de meeste Nederlanders denken dat er staat, laten we naar mij komen en denken. We zijn heel goed in denken, in redeneren. Maar jij zegt, nee, je moet drinken. Je moet er gewoon instappen, je moet erin tappen. Het is een rivier die stroomt. En vanuit je binnenste beginnen die stromen van levend water. Je begint gewoon een klank te maken. En dan met dat je dat doet, geef je het over aan de Heilige Geest. Dan begin je gewoon in geloof. Ah, pragis kolobandri digis kalamandi. Libros kolenikanda ligebris kilanondra. En dan merk je, de Geest begint het over te nemen. En in het begin doen sommige mensen het heel zachtjes. Omdat ze onzeker zijn, dat ze nog niet durven. En ook als ik spreek op bijbelscholen, zeg ik, jongens, kom op, allemaal hardop. Omdat we iets moeten doorbreken in ons denken. Van, doe ik het wel goed? Wat als ik... Nee, de denken uitschakelen, richten op God. En gewoon beginnen te spreken in vrijmoedigheid. En dat helpt mensen enorm om gewoon te beginnen. Voor sommige mensen is het fijn met aanbiddingsmuziek op. Andere mensen misschien op de fiets, in de auto. Samen met een broeder of zuster in de Heer, die het al wel in tongentaal spreekt. Vraag gewoon de mensen, joh, ik wil dit leren of oefenen. Ik wil hier gewend aan raken, laat ik het zo noemen. Dus wil je met me bidden in tongentaal? En dan merk je gewoon, op een gegeven moment gaat dat gewoon, het begint gewoon te stromen en te stromen en te stromen. En op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker. Een aantal vragen wil ik alvast gaan beantwoorden die je vaak hierover krijgt. De eerste vraag is, als tongentaal van de Heilige Geest is, waarom moet ik het dan leren? Waarom moet ik het dan leren? Nou, de hoofdreden is, de Heilige Geest stroomt door ons heen. De Bijbel zegt, wij zijn vaten van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest hoeft niks te leren, wij moeten het leren. Wanneer we wedergeboren worden, is onze geestelijke mens wel volmaakt. Die is heilig, vergeven, rechtvaardig, maar niet volwassen. Die kan groeien, dat is geestelijke groei. Die kan meer leren bewegen met de Heilige Geest. En heel veel dingen kan je leren. En net zoals de discipelen vroegen aan Jezus, Heer, leer ons bidden. En vervolgens leerde Jezus ze bidden. Je kan zeggen, ja, maar hallo, als gebed toch van God is, of tot God is het toch altijd goed. Soms denken mensen, maar je kan leren dat soort dingen. En je kan ook zeggen, ja, maar als zieke genezen van de Heilige Geest is, waarom moet je het dan leren? Nou, je kan wel degelijk mensen leren hoe ze daarin moeten functioneren. Deed Jezus ook met zijn discipelen. Hij leerde ze over geloof, hij leerde ze over autoriteit, hij corrigeerde ze waar nodig was. Dus ondanks dat dingen van God zijn, kunnen we wel degelijk leren om daarin te functioneren. En dat is soms een heel raar gedachtegoed. Mensen zeggen, ja, maar als God mij heeft geroepen om te prediken, hoef ik niks voor te bereiden. Nee, zo werkt het niet. Ondanks dat die dingen van God komen, ondanks dat het een roeping is, een zalving is van de Geest, is, kunnen wij leren om daarin te functioneren. En zo geldt het ook met het spreken in tongentaal. Nou, de Heilige Geest hoeft niks te leren. Hij is volmaakt, maar wij moeten leren om samen te werken met hem. En de Bijbel zegt in 1 Korinthe 2, ik zal je het precies een vers geven, vers 14. De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest niet aan. Onze natuurlijke mens heeft heel veel moeite met de dingen van de Geest. Dus het is eigenlijk de pijpleiding waar het water doorheen stroomt. Die moet gevormd worden, die moet richting krijgen. Die moet leren hoe het water er doorheen stroomt. Net zoals dat mensen kunnen leren om te profeteren. Paulus geeft hele duidelijke richtlijnen in 1 Korinthe 14... over profetie en hoe daarmee omgegaan moet worden. We zouden kunnen denken, nou, als profetie van de Heilige Geest hoeft mensen toch niks te leren, hoeft toch geen regels te geven? Nou, blijkbaar is dat nodig, omdat er een menselijke kant aan zit waar de Geest doorheen moet stromen. En zo is het ook met het spreken in tongentaal. Ik heb ook trouwens een mooie getuigenis hierover. Maar goed, dat ga ik dat zo meteen in delen. Waarom is het soms zo onwennig in het begin om in tongentaal te spreken? Ga ik je uitleggen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar is het raar? Ben ik het niet zelf? Al die dingen. Waarom is het zo onwennig? Nou, even als ik het vergelijk met zieken genezen, demonen uitdrijven of profeteren. Dat is in het begin ook heel onwennig. De eerste keer dat je handen legt op een zieke, de eerste keer dat je een demon aanspreekt om te gaan, denk je, oeh, gebeurt er iets? Gebeurt er niks? Wat gaat hij doen? Gaat hij schreeuwen? Gaat hij krijzen? Gaat hij gillen? Gaat hij rennen? Weet je, de eerste keer denk je, doe ik het wel goed? Misschien gebeurt er niks? Sta ik verschut? In het begin is dat heel onwennig. Profiteren ook. Hè? Zeg ik het wel goed? Heb ik het wel goed gehoord? Het is niet van mezelf. Dus heel van die dingen zijn onwennig. Nogmaals, heeft het vaak te maken met ons natuurlijke verstand. Waarom is tongentaal in het begin zo onwennig? Het heeft eigenlijk hiermee te maken. Ik praat nu met jullie in het Nederlands. En vanaf dat we jongs af aan zijn, ik heb twee jonge kinderen die echt moeten leren om te praten. En het is grappig, want mijn vrouw die verstaat ze veel beter dan ik, want die is veel meer tijd bij ze. Dus soms denk ik, joh, wat zegt hij nou? En dan heeft hij ergens een of ander heel mooi een woord voor verzonnen. Wat een banaan is, bijvoorbeeld een gadaga. En nou ja, weet je, als een vreemde hem hoort en hij vraagt, mag ik een gadaga? Dan denk je echt, wat is dat? Maar ik weet, oké, dat is een banaan. Hij wil een banaan. Maar wij leren hem, wij corrigeren Matthew, die is twee, zeggen, joh, dit is geen gadaga, dit is een banaan. En sommige klanken heeft hij ook meer moeite, dat is met heel veel kinderen. Hè? Bijvoorbeeld een R is heel lastig voor kinderen in het begin. En sommige klanken zijn heel lastig. Maar ons spraakcentrum wordt getraind, wordt gevormd. En wij denken constant na over alles wat we zeggen. Als ik een foutje maak in wat ik zeg, een spraakfoutje, ik zeg iets verkeerd. Ik zeg bijvoorbeeld, wij spreken bobbel in plaats van bijbel. Dan meteen, met dat je dat zegt in je zin, zeg je, oh sorry, ik bedoel bijbel. Je corrigeert jezelf constant wanneer je iets verkeerd zegt. En we zijn zo gewend om te denken, te spreken en als we een fout maken, te corrigeren. Maar tongentaal is een geestelijke taal die komt vanuit onze geest. Het is de taal van de Heilige Geest. En het werkt niet via ons spraakcentrum. In mijn boek leg ik ook uit van delen van de hersenen. En dat dus een universitair onderzoek heeft aangetoond dat bij spreken in tongentaal niet het spraakcentrum in de hersenen actief is, maar een deel wat eigenlijk veel meer het onderbewustzijn, wat daarmee geconnect is. Dus in het begin is het heel onwennig om te spreken, maar niet te kunnen controleren. Zeg ik het goed? Maak ik niet een fout? Wat zeg ik? Want we zijn zo gewend om wanneer we het spreken te denken, zeg ik het goed? Wat zeg ik? Waar ga ik heen met wat ik zeg? Maar tongentaal geef je gewoon overheen, begint gewoon te spreken. En daarom is het zo onwennig, omdat het niet functioneert vanuit ons verstand, waarin we zoveel jaren getraind zijn, maar vanuit onze geestelijke mens. Een andere vraag die vaak langskomt, en ik vertrouw er gewoon op dat dit je zegent. Is het gek als ik maar een paar klanken of woorden spreek en geen hele taal heb? Nou, je ziet dat soms wanneer christenen vervuld worden met de Heilige Geest, dat ze dezelfde paar woordjes in tongentaal blijven herhalen. Sommigen hebben meerdere woordjes, sommigen hebben maar een paar klanken. En aan de ene kant, nee, dat is niet gek. Bij sommige mensen is dat zo. Maar ik geloof ook wel dat je tongentaal kan uitbreiden om het zomaar te zeggen. En ik heb een heel mooi getuigenis staan in mijn boek daarover. En dat is een getuigenis van Ido Swets. Ido is ook teamleider van onze ministry teams. Maar dit boek staat, of dit getuigenis staat in het boek. In 2007 werd ik gedoopt in de Heilige Geest, maar het lukte mij niet direct om in tongentaal te spreken. Ik was al helemaal niet gewend om mijn stem uitbundig te gebruiken. Dat was echt iets wat ik moest overwinnen. Ik besloot elke dag tijdens het autorijden heel voorzichtig gaan oefenen met het spreken in tongentaal, zodat niemand mij kon horen. Heel zacht sprak ik toen twee verschillende klanken in tongentaal. Een aantal weken oefende ik op deze manier met tongentaal, maar telkens bleven de twee dezelfde klanken terugkomen. Op een dag sprak de Heilige Geest tegen mij: ik wil dat je probeert langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik wil dat je probeert om langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik gehoorzaamde en langzaam maar zeker bouwden de klanken zich verder uit. Later leerde ik dat het luidspreken in tongentaal enorm helpt om hierin te groeien. Tot aan die uitbouw van klanken durfde ik tijdens bijeenkomsten niet mee te bidden in tongentaal. Ik vergeleek mijn klank met de volle zinnen van anderen en werd dan onzeker. Sommigen waren zelfs in een mooie melodie aan het bidden. Doordat de klanken zich uitbouwden, kwam ook de moed tijdens de aanbidding in andere geleden om hardop in tongentaal te bidden. Dat is een heel mooi getuigenis, er hele concrete sleutels in zitten. Sommige mensen moeten leren om langere zinnen te maken met meer adempauzes. Maar ook wat Ido hier op het laatst zegt, heb ik ook ondervonden bij heel veel mensen, dat ze durven niet zo goed hardop, ze zitten heel zachtjes. Dan zet gewoon muziek op en begin hardop mee te bidden in tongentaal. En dit klinkt misschien gek, maar dit is een getuigenis ook van een goede vriend van mij en ook voorganger van de gemeente waar wij zelf onderdeel van zijn, Bernard Uithof. Bernard vertelde ook dat hij op een dag stond hij in een samenkomst, toen hij jong was, stond hij, ik vergeet het nooit meer, in een preek, stond hij ook in tongentaal. Shababababababa, shababababababa. En op een gegeven moment zei de prediker tegen hem, zegt, joh, stop eens eventjes. Ga eens opnieuw in tongentaal bidden, maar nu niet als een machinegeweer, maar gewoon vanuit je geest. En achteraf leek het net alsof we shababababababa. Maar in ieder geval, hij werd even rustig. En soms kunnen we misschien even rusten. En op een gegeven moment begon hij bewust vanuit zijn geest in tongentaal te spreken. In plaats van gewoon dezelfde woorden te herhalen. En denken, als ik harder schreeuw, komt het ook harder aan in de geestelijke wereld. Heerlijk, wat heb ik gelachen om dat verhaal. Maar ik denk dat dat voor sommige mensen ook. Ga eens bewust met je geest. Focus je even op je geest. En begin dan gewoon te spreken in tongentaal. Even heel bewust, niet vanuit je verstand bewust. Bewust zijn vanuit je geest. En Ik merk ook, je kan gewoon in tongentaal bidden op de fiets, tijdens een sport, al die dingen meer. Is allemaal prima. Soms ook gewoon goed in je gebedstijd om gewoon bewust. Paulus zegt, ik zal met mijn verstand bidden en ik zal met mijn geest bidden. Om soms gewoon eens bewust en rustig gewoon. Kibris kelaman dridigiligishotola bashukula brandigila gai. Focus je op de geest terwijl je begint te spreken in tongentaal. Soms komt ook in één keer openbaring waarover je aan het bidden bent in tongentaal. Nou, dan is meteen de volgende vraag. Hoe weet ik dat ik het niet zelf verzin? En dat is eigenlijk heel makkelijk. In het begin, als je maar een paar klanken hebt, kan ik verzin ik dit niet zelf. Maar als je het aan kan zetten en uit kan zetten als een lichtknop, en je merkt gewoon, joh, dit is niet iets wat ik verzin, dit is niet iets wat ik kan. Ibris kola grande, liga scola brandi, ligi gai, di legisca labrondi, liga banda. Als je beseft, ik ben heel bewust vanuit mijn geest aan het bidden. Het stroomt gewoon, het vloeit gewoon. Je merkt ook zeker als je soms de tijd doorbidt dat de geest je openbaring geeft, dat je afstemt op Gods stem, dat je God ervaart. Dus vaak is dat ook gewoon even ergens doorheen breken. En zeker met aanbidding. Gewoon God aanbidden en ondertussen of in tongentaal zingen. Paulus zegt dus met mijn geest zing, lof zing. Dus dan merk je gewoon veel, dit is echt een taal van de geest. Dit is echt iets wat de geest doet. Andere vraag, bepaal ik zelf wanneer ik in tongentaal spreek? Ja, want dat is iets, het vraagt zich waar mensen. Maar Paulus zegt, ja, je bidt met je geest. Je kiest ervoor om te bidden. Hoe help je anderen om te spreken met tongentaal? Nou, stap 1 is gewoon vervul ze met de Heilige Geest. Dus bid gewoon voor mensen, vervul ze met de Heilige Geest. En vaak doe ik dat samen. Hè? Dan vraag ik, joh, weet je, wil je vervuld worden met de Heilige Geest? En mensen, ja, ze, nou, bid mij na. En dan leer ik ze gewoon om zelf te vragen. Vader, vervul me met de Heilige Geest. Ik wil vervuld worden met uw geest, uw leiding, uw kracht. En vaak bid ik dan even voor ze gewoon, vader, vul deze persoon, zegen ze met uw geest. We weten vanuit uw woord, als we u vragen om uw geest, dat u nooit iets anders zal geven. We nemen gewoon even tijd voor iemand te bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En dan zeg ik altijd, en nu gaan we samen in tongentaal bidden. En dan leg ik gewoon heel even uit. Het komt niet vanuit je verstand, het komt vanuit je geest. De geest geeft de woorden, maar jij spreekt ze uit. Mijn ervaring is, ik moest tijdje nog op een jeugdgroep voor de corona, moest ik op een jeugdgroep spreken van ongeveer 60 jongeren. Aan het eind van de avond, alle 60 waren vervuld met de Heilige Geest en alle 60 spraken in tongentaal. Gewoon omdat ze even geholpen werden, omdat het even uitgelegd werd hoe ze vanuit hun geest moeten functioneren.
1: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
0: Jouw geest wordt wedergeboren. Jouw geestelijke mens. Die wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is de tweede stap. En met die derde stap, wanneer je begint te spreken in tongentaal, wanneer je dat wil doen, gaat jouw wedergeboren geest samenwerken met de Heilige Geest. En dit is heel belangrijk om te beseffen. Maar waar missen veel mensen het? Inclusief waar miste ik zelf het? Is dat de Bijbel zegt, het is onze geest, niet de Heilige Geest, onze geest die begint te spreken in tongentaal. De Heilige Geest geeft de woorden, geeft de klanken, maar onze geest moet ze uit gaan spreken. Ik ga het je laten zien vanuit de Bijbel. 1 Korinthe 14, vers 14, zegt Paulus dit. Want als ik in een andere taal bid, en eigenlijk staat er gewoon in tongentaal, in andere tongen. Wanneer ik in tongentaal bid, zegt Paulus, bid mijn geest. Zie je dat? Mijn geest. Er staat niet bid de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die door ons heen bidt. Maar bid mijn geest. Paulus zegt, maar mijn verstand, mijn ziel, blijft zonder vrucht. Dat is niet actief. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. Waarom lukt het mensen soms niet? Daar loop ik alvast een beetje vooruit. Ten eerste zitten sommige mensen vast in het beeld waar ik in zat. God moet het doen. Dus gewoon wachten. En nou ja, God moet het doen, God moet het doen. Nee, er gebeurt niks. Er zijn ook mensen die zitten eigenlijk klem vaak meer in de tweede categorie. Ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben. Dat is namelijk ons natuurlijke verstand. Dat het niet lukt om in tongentaal te spreken, omdat we zo gericht zijn op ons natuurlijke verstand. En we denken, dit is gek, ik snap het niet. Moet ik de woorden zelf verzinnen? En die mensen die lopen hier klem, want ze gaan proberen woorden te bedenken. Ze denken, er komt niks, dus ik zeg niks, dus ik hou mijn mond op elkaar. En zoals ik al zei, dat wordt in onze maatschappij weinig aandacht aangegeven. En de derde categorie, ik verzin deze drie categorieën ter plekke, maar ik denk dat dat een beetje wat ik zie in mijn ervaring op onze bijbelscholen, overal waar ik spreek, binnen en buitenland, is onzekerheid. Sommige mensen worstelen met een diep gevoel van onzekerheid of minderwaardigheid of afwijzing, waardoor ze bang zijn om fouten te maken. En zeg ik het niet fout, doe ik het wel goed. En daardoor eigenlijk niet hun mond durven open doen en iets durven te zeggen. Waarom is tongentaal in het begin zo onwennig? Dat heeft eigenlijk hiermee te maken. Ik praat nu met jullie in het Nederlands. En vanaf dat we jongs af aan zijn, ons spraakcentrum wordt getraind, wordt gevormd. En wij denken constant na over alles wat we zeggen. Als ik een foutje maak in wat ik zeg, een spraakfoutje, ik zeg iets verkeerd. Ik zeg bijvoorbeeld, wij spreken bobbel in plaats van bijbel. Dan meteen, met dat je dat zegt in je zin, zeg je, oh sorry, ik bedoel bijbel. Je corrigeert jezelf constant wanneer je iets verkeerd zegt. En we zijn zo gewend om te denken, te spreken en als we een fout maken te corrigeren. Maar tongentaal is een geestelijke taal die komt vanuit onze geest. Het is de taal van de Heilige Geest. En het werkt niet via ons spraakcentrum. Dus in het begin is het heel onwennig om te spreken, maar niet te kunnen controleren. Zeg ik het goed? Maak ik niet een fout? Wat zeg ik? Want we zijn zo gewend om wanneer we het spreken te denken, zeg ik het goed? Wat zeg ik? Waar ga ik heen met wat ik zeg? Maar tongentaal geef je gewoon over en je begint gewoon te spreken. En daarom is het zo onwennig, omdat het niet functioneert vanuit ons verstand, waarin we zoveel jaren getraind zijn, maar vanuit onze geestelijke mens.
1: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen.
4: Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
12: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
12: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
12: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En het is alweer maandag, de eerste werkdag, schooldag, of de eerste dag van de week. En ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad. Dat je naar de kerk bent geweest, natuurlijk, dat is belangrijk. Dat is een gezegend weekend, als je naar de kerk bent geweest. Amen. Amen. Nou, we zijn bezig hier bij Dagelijks Brood. We zijn vorige week begonnen over de brieven die Paulus schreef aan de christenen in Filippi, dus de Filippenzenbrief. En we zijn ongeveer geëindigd bij hoofdstuk 2. Laten we even lezen hoofdstuk 2 vanaf vers 5 opnieuw. Hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Hij zegt, laat de gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij zegt, hij was in de vorm van God. Dat woord is gestalte, de vorm van God. En hij het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dus hij nam de vorm van de mens aan. En de Bijbel noemt het eigenlijk de vorm van een slaaf. Waarom noemde de Bijbel eigenlijk het zo dat de mens slaaf? Waarom? Omdat voordat Jezus kwam, voordat Jezus was gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood, de mens was onder slavernij. Slavernij van de dood, slavernij van alles, van angst, slavernij van de zonde. En Jezus nam het op zichzelf door dat gestalte aan te nemen. Hij nam een gestalte aan van de mens die onder de slavernij was van de dood, van de zonde en al de negatieve dingen van de ziekte, zodat hij ons kon bevrijden van de macht van de duisternis. Als je leest in Hebreeën 2, spreekt de Bijbel eigenlijk hierover. Hebreeën 2 vers 14 zegt de Bijbel, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, Jezus, eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht heeft over de dood, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende hun leven aan slavernij onderworpen waren. Iedereen, de hele mensheid was onderworpen aan slavernij. Slavernij van de dood. Niemand kon de dood overwinnen. Dat betekent dus, als je iets niet kan overwinnen, dat betekent dat je een slaaf ervan bent. De zonde en al de negatieve dingen die gebeuren in onze wereld. Maar Jezus nam dat gestalte aan. Dat is dus de gestalte van een slaaf. En hij werd gelijk aan een mens. En vers 8 zegt hij in Filippenzen 2. En in de gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En hier zeg ik dat eigenlijk, nederigheid is gehoorzaamheid. Dat was wat de Bijbel je zegt. Hij was nederig door gehoorzaam te zijn in alles wat de Heer hem vroeg. Je kan niet zeggen je bent nederig en je bent niet gehoorzaam. Nederigheid is gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid brengt verhoging. Daarom zegt hij, en daarom heeft God hem bovenmate verhoogd, omdat hij gehoorzaam was tot aan de kruisdood, zegt de Bijbel. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven elke andere naam. Hij heeft hem een naam geschonken boven elke andere naam. Wat betekent dat? Het betekent dat hij heeft een naam gekregen dat de hoogste autoriteit heeft in de hemel en op de aarde. Daarom zei hij toen hij opstond uit de dood in Matthäus 28, alle autoriteit is aan mijn gegeven, alle autoriteit. Laten we dat even samen even lezen. Matthäus 28. Toen hij net terug uit de dood kwam. En Jezus kwam naar hen toe, vers 18, en zegt, en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht, dat is de autoriteit, in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus er is geen enkele naam in deze hele wereld die groter is dan de naam van Jezus. Het maakt niet uit wat voor naam dat is, of de president, wat dan ook. Hij zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan zegt hij: ga dan heen. Verkondig een evangelie aan ieder schepping. Ga heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik je geboden heb in acht te nemen. Dat is discipelschap. Discipelschap is leren alles wat de Heere ons geboden heeft. Dat is discipelschap. Volg Jezus in alles. Doen en laten in alles. Daarom zegt de Bijbel dat alles wat je doet, doe het in de naam van Jezus. Of je eet of je drinkt, je leeft in de naam van onze Heere Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 10, Filippenzen 2 vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot de heerlijkheid van God de Vader. Elke knie moet buigen. Het is niet iets van eventueel. Nee. Elke knie moet buigen. Zult buigen. De dag dat hij terugkomt. En nu zelfs elke knie buigt. Omdat we gebruiken dat naam om zieke mensen te genezen. Om wonderen te laten geschieden. Waarom? Omdat dat naam de hoogste naam is die er is. Elke knie zal buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus is de Heere tot glorie van God de Vader. Elke knie zal buigen. Alles in de hemel, op de aarde, onder de aarde. Zie je waarom eigenlijk je de zekerheid mag hebben wanneer je bidt dat Jezus jou hoort? Dat God eigenlijk jou hoort? Je hebt de zekerheid, want dat naam heeft alles. Het is, laten we zeggen, alles is erin geïnvesteerd. Als je vandaag de dag in de naam van onze koning Willem-Alexander

Jezus is de Heer. Dat naam die God hem heeft gegeven is boven elke andere naam. Er is kracht in de naam van Jezus. Vaak beseffen mensen beseffen dat vaak niet. Zijn gelovigen denken van oké, in de naam van Jezus, amen. Maar je weet eigenlijk niet wat je zegt. Omdat dat naam is de hoogste orgaan. In dat naam is alles. Alles is in dat naam geïnvesteerd. En de vroegere kerk, ze begrepen dat. Ze gebruikten dat naam. Vrijmoedig. En God heeft ons dat naam gegeven om in vrijmoedigheid het te kunnen gebruiken. Dus we moeten er niet voor terugdeinzen. We moeten niet voor terugschromen. We moeten dat naam gebruiken, want dat naam is boven elke andere naam. En wanneer je dat naam gebruikt, dan zal je zien dat het werkt. Het werkt, het naam, het werkt. Het werkt altijd. Nou, als je leest eigenlijk, laten we even kijken over de naam van Jezus. Laten we een paar schriften hierover lezen. De naam van Jezus. Want de vroegere kerk begrepen dit. En ze maakten de vol gebruik van de naam van Jezus. En wij vandaag de dag moeten ook vol gebruik gaan maken van de naam dat is boven elke andere naam. Nou, laten we even snel kijken naar het boek van Handelingen. Het boek van Handelingen 3. Spreekt de Bijbel over hoe de kerk eigenlijk de naam van Jezus gebruikte. In het boek van Handelingen 3 zegt de Bijbel dat natuurlijk Petrus en Johannes gingen naar de tempel en ze hadden een man genezen in de naam van Jezus. En dat man had nooit gelopen, zijn hele leven lang. En nu was iedereen verbaasd van, hè, hoe is dat gebeurd? En hoe kan dat mogelijk zijn? We gaan beginnen vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om de liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op dat moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwacht iets van hun te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. Hij zegt, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op. En ga lopen. Nou, Petrus was bewust van wat hij heeft. Hij zei, zilver en goud heb ik niet, maar ik heb een naam. Een naam dat is groter dan zilver en goud. Een naam dat jou kan laten lopen opnieuw. Na al je hele leven lang, dat je nooit hebt gelopen. Petrus was bewust. Zie je dat? Zijn we ook bewust van dat naam die wij hebben ontvangen? Zijn we bewust van de kracht die in de naam van Jezus Christus zit? Wanneer we dat naam gebruiken, in de naam van Jezus, sta op. We zeggen eigenlijk dat we gebruiken de autoriteit die hij, wat hij net heeft gezegd in Filippenzen 2 en Matteüs 28. We staan in datzelfde autoriteit. We staan in zijn plaats. In zijn plaats. Nou, na de genezing was iedereen verbaasd wat er was gebeurd in Jeruzalem. En ze waren allemaal, ja, buiten zinnen van, hè, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Toen begon Petrus te prediken. Hij zei, terwijl Petrus dit zag, antwoordde hij het volk. Israëlische mannen, vanaf vers 12. Waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of Gods vrucht deze bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen de oordeel dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven heeft u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt. Door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Hij zegt, en zijn naam heeft deze man, nogmaals, en zijn naam heeft deze man die u ziet en kent, sterk gemaakt. Door het geloof in zijn naam. Zie je?

0: dat. Zijn naam heeft de man sterk gemaakt. Door het geloof in zijn naam. Door het geloof in zijn naam. Dit is iets wat we moeten ontdekken. Is dat de naam van Jezus, we weten het, het heeft kracht. Maar hoe vaak gebruiken we het? Met deze bewustzijn dat God heeft hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven dat boven elke andere naam is. En dan zegt hij dat in de naam van Jezus elke knie moet buigen, zult buigen. Het is een bevel. En elke tong, elke knie van ziekte, van depressiviteit, van dingen wat niet goed is. Elke knie moet buigen. En elke tong moet belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot de glorie van God de Vader. Hij zegt, en zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt. Zijn naam, man. Zijn naam is zijn autoriteit. Is alles wat hij is. Want de Bijbel zegt dat God heeft hem een naam geschonken. Dat boven elke andere naam is. Dit is een naam dat over de grondlegging van de wereld was bewaard. Met kracht. Nou, er zijn andere mensen die ook Jezus heten. In Spanje hebben mensen die gewoon Jezus heten. Bij de Joden ook. Want Joshua is de Hebreeuws voor Yeshua, Grieks. Maar Jezus de Nazarene, Jezus uit Nazareth, Jezus, de zoon van Maria, natuurlijk, we weten de zoon van God natuurlijk, hè? Die Jezus heeft de naam ontvangen dat is boven elke andere naam. Alhoewel er meerdere Jezussen zijn die vandaag de dag leven. Maar hun namen hebben geen autoriteit. Als je zegt, ik commandeer in de naam van Jezus uit Colombia, gaat niks gebeuren. Daarom, het heeft niks alleen maar met de uitspraak te maken, Jezus. Het heeft te maken meer dus met de bewustzijn die je hebt. Nou, welke Jezus, over welke Jezus heb je het? Is het de Jezus die de naam heeft gekregen boven elke andere naam? De kracht heeft niks alleen te maken met als je zegt Jezus. Omdat er zijn mensen die Jezus eten in Espanol, in Latijns-Amerika, vandaag de dag. Caribische omgeving, vandaag de dag. Maar met het besef, Jezus. De Jezus, de Zoon van God. Dan zou je zien dat dat naam zou werken. Nou, maar tijd is alweer bijna om vandaag. Morgen gaan we dooien over de naam. De naam dat is boven elke andere naam. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Van alle apostelen heeft Paulus meer dan wie ook de genade van God woorden gegeven. Zo schrijft hij aan de christenen in Galatië: als jullie proberen door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, zijn jullie van Christus losgemaakt en hebben jullie Gods genade verspeeld. Galaten 5 vers 4. Heftige woorden. Wel, als Paulus dit schrijft, denkt hij terug aan de tijd dat hij zelf een fariseer was. Volgens de fariseers was je alleen rechtvaardig, door God goedgekeurd en aanvaard, als je precies deed wat er in de wet stond. Paulus wist dat ze hun best deden om de mensen te bewijzen dat je door hard te werken je wel aan de wet kunt houden, zodat je uiteindelijk door God goedgekeurd en aanvaard zou worden. Jaren geleden vroeg ik leiders om me heen wat het betekent volgens hen om in Christus te zijn. Eén antwoord was: als je doet wat Jezus deed, ben je in zijn wil en ben je dus in Christus. Vanaf die dag stond ik elke morgen vroeg op om 2 uur te bidden. Ik deed mijn best om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Een vriend van mij besloot om diezelfde reden 1 keer per maand een nacht in gebed door te brengen. Dan ging hij met blote voeten in een emmer met koud water staan, want hij bang was dat hij in slaap zou vallen. Of fietste hij de hele nacht bidden door de stad. Maar hoe harder we ons best deden, des te meer beseften we dat we nooit als Jezus zouden worden. In Christus zijn heeft niets te maken met wat ik doe of niet doe, maar met wat Jezus voor mij heeft gedaan. Er is geen weg naar volmaaktheid. In eenheid met Christus verklaart God jou rein, rechtvaardig, heilig en volmaakt. Het is Gods geschenk van genade. En zorg ervoor dat je zijn genade nooit verspeelt door te geloven dat je door heilig voor God te leven door hem wordt goedgekeurd en aangenomen.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar 1 ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog 1 kans. Is er niet 1 die het aandurft? Nog 1 minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er 1. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt: In 1 Peter 4, vers 12. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei, nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5... Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jongeman zeggen, die dat gelezen had, God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9, deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daarnet of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u hem ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
8: hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
9: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die niet meer goed weet wie hij of zij eigenlijk is. Misschien hebben mensen jarenlang etiketten opgeplakt. Te moeilijk, niet goed genoeg, mislukt, lastig, ongewenst. Maar vandaag trekken we die namen eraf. In de naam van Jezus verbreek ik de macht van ieder woord dat tegen Gods bedoeling voor jouw leven is uitgesproken. Mensen hebben niet het recht jouw identiteit vast te leggen. God heeft dat recht. En Hij noemt je bij naam. Heilige Geest, laat deze luisteraar zien wie hij of zij is in Christus. Niet vanuit prestaties, niet vanuit bezit, niet vanuit wat mensen vinden, maar vanuit wat Jezus heeft gedaan. Vader, herstel een gezond besef van waarde, roeping en bestemming. En tegen jou zeg ik, stop met jezelf te definiëren vanuit je grootste fout of je diepste wond. Dat is niet wie je bent. Laat Gods woord bepalen wie je bent. Ik spreek herstel over jouw identiteit in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van angst. Als ik bang ben, dan roep ik de Heer aan. Hij hoort mijn hulpgeroep. Heer, u bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. U bent goed en hou vast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij u schuilen. In uw liefde is geen ruimte voor angst, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. De Heere is mijn beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren van alle kwaad. Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ik zie niet angstig rond, want u bent mijn God. U sterkt mij, u helpt mij. U ondersteunt mij met uw onoverwinnelijke rechterhand. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door

0: Stel je voor dat je vanavond naar een Bijbelkring gaat. Niet in een kerkgebouw, maar ergens in een woonkamer. Je weet het adres, maar je praat er met bijna niemand over. De gordijnen gaan dicht. Telefoons worden gecontroleerd. En wanneer je weer naar huis gaat, verwijder je berichten die kunnen verraden waar je bent geweest. Niet omdat je iets crimineels hebt gedaan, maar omdat je Jezus volgt. Voor veel Iraanse christenen is dat de werkelijkheid. Christelijke bekeerlingen kunnen worden gearresteerd, verhoord, mishandeld en jarenlang gevangen worden gezet. Eén verkeerd ontdekt gesprek kan niet alleen jouw vrijheid, maar ook de veiligheid van je gezin in gevaar brengen. Voor sommige gelovigen kunnen ontdekking en vervolging zelfs hun leven in gevaar brengen. En dan gebeurt er iets wat bijna niet te begrijpen is. De kerk verdwijnt niet, ze groeit. Mensen blijven samenkomen, ze blijven bidden, ze blijven Jezus aanbidden. Juist onder die enorme druk ontstaat er honger naar Gods woord en naar degelijk Bijbels onderwijs. Derek Prince Ministries wil hen bereiken met boeken, video's en digitaal onderwijs in het Perzisch. Op plaatsen waar wij zelf niet zomaar kunnen komen, kan Gods woord wel komen. Wil jij naast deze gelovigen staan? Ga dan naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens plaats onder u die 100 schapen heeft en er één verliest. Verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus.
8: De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
14: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
15: Laat God Radio niet stilvallen.
16: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
15: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. He's

0: Campus Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio.
4: How many believe he's worthy tonight? Thank you.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the stone. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. December, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Laat God Radio niet stilvallen.
6: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

stilvallen. Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoor.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
3: God Radio. Baken van licht.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zend, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
9: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is God Radio.

0: right. Hallelujah. Amen. He cares for us. Amen.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
5: Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
5: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws. Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
9: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
9: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In Psalm 77 bevindt Asaf, een tijdgenoot van koning David, zich in een moeilijke situatie. Vergeet God genadig te zijn, maar dan zingt hij het uit. U bent de God die wonderen doet. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. Psalm 77, vers 16 en 17. Als we het even moeilijk hebben, valt het niet altijd mee hoe mensen om ons heen reageren. Het herinnert me aan het volgende verhaal dat ik ooit ergens optekende. Een man viel in een put en hij kon er niet zelf meer uitkomen. Een meelevend iemand kwam langs en zei: ik voel echt met je mee. Een objectief iemand kwam langs en zei: ja, het is logisch dat iemand in zo'n put valt. Een fariseer zei: alleen slechte mensen vallen in een put. Een wiskundige berekende hoe hij precies in die put was gevallen. En een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put. Toen kwam een fundamentalist langs en hij zei: jij verdient de put. De fiscus vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde. Een klagend iemand zei: je klaagt nu wel, maar wacht maar tot je mijn put hebt gezien. Een charismatisch christen zei: beleid dat je niet in de put zit. Een optimist zei: het had veel erger kunnen zijn. En een pessimist zei: het zal nog veel erger worden. Jezus zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Father, we thank you for your word. Your word says that the earth will be full with the knowledge of God's glory as the water covers the sea. So Lord, we give you an invitation right now. We say, invade the earth. In the name of Jesus, we declare the dominion mandate, oh God. We give you an invitation for visitation.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: Gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: Je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Dat is een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: Kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaringen 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen ik daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: Vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van 3 moordenaars. 1 heette Mozes. 1 heette David. 1 heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle 3 zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: Kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja. Wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven, fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar tbr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@tbr.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I'm sharing with you about the power of the Holy Spirit in the believer's life. And I tell you, this is very, very important. You cannot live the Christian life in your own strength and power. It's beyond you. It takes God empowering you. And this is what the baptism of the Holy Spirit is all about. I am offering a book as my gift to you. It's entitled The New You and the Holy Spirit. The first part of this book is about what biblical salvation is all about. There's confusion over that. The second part is all about the baptism of the Holy Spirit and specifically the gift of speaking in tongues. And I know that there's a lot of people that don't believe in this and they don't believe it's for us today, but I'm telling you, it's revolutionized my life. I speak in tongues a lot. You know, the Apostle Paul, who wrote half of the New Testament, said that he spoke in tongues more than them all. That means more than not only any individual, but more than all of the people in the church at Corinth combined. He spoke in tongues a lot. The guy who wrote half of the New Testament books spoke in tongues a lot. And I'm telling you, it is a gift for today. It has totally transformed my life. Now, there's been abuses of it, and there's some weirdos that, you know, go out there and claim that they're baptized in the Holy Spirit and do all kinds of weird things. But there's weird people that do everything. You can't reject it just because you've seen somebody do something wrong. You know, people don't counterfeit fake money. They don't counterfeit monopoly money because there's no value to it. If something has been counterfeited, it is because the real deal is valuable. And sure, there's people that have misrepresented the baptism of the Holy Spirit, but that just goes to speak to the fact that it is a powerful gift, or Satan wouldn't be trying to discredit and turn people against it. So yesterday I was sharing how that Jesus told his disciples not to go anywhere, not to tell anybody about his resurrection until they received power from on high. They had the greatest news in the history of the world, and yet Jesus said, don't share it until I empower you. And I shared scriptures out of John chapter 2, where when Jesus was in Jerusalem the first time, many people believed on him, but he did not commit himself to them because he didn't want people ministering out of their own ability. We need to receive power from on high, and that's what Acts chapter 1 was talking about. We read these verses yesterday. Now, I was raised in a denomination that said, yes, the Holy Spirit is alive today and active today. They rejected the gifts of the Holy Spirit. They believed that speaking in tongues and the gift of miracles and healings and diversities of tongues and all of these things, the discerning of spirits and stuff, that had passed away. There is nothing in the Word of God. I'm going to deal with this as we go on through, and I'll deal with some specific scriptures. But anyway, they believed that the Holy Spirit was here, but they didn't believe that there was a separate experience where you receive the Holy Spirit.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, you Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. No longer will there be any curse, for the throne of God and of the Lamb will be in the city. Behold, I am coming soon.

God Radio. Je bent niet alleen.

Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen. Maar

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
8: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.